0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De Straat van Hormuz gaat weer open zodra Amerika en Iran hun vredesakkoord ondertekend hebben. Dat gebeurt aanstaande vrijdag. Ook is afgesproken dat Amerika miljarden dollars aan bevroren Iraanse tegoeden vrijgeeft. Frankrijk, Duitsland, Engeland en Italië hebben ook aangekondigd hun sancties tegen Iran op te heffen. De EU wil wat gaan doen aan de internationale drugshandel, meldt de Telegraaf. Op een EU-top wordt deze week besproken hoe ze de invloed van drugsbendes van buiten Europa moeten aanpakken, zoals die van Bolle Jos. De VVD roept op om de Europese geldkraan naar Sierra Leone dicht te draaien, zolang Bolle Jos daar vrij rondloopt. In de buurt van Nijmegen is gisteravond een vrouw uit het Maas-Waalkanaal gered, dat meldt Omroep Gelderland. Er moesten onder meer een boot en een duikteam aan te pas komen. De vrouw was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe ze in het water is beland. En veel mensen hebben kritiek op de wissels van Ronald Koeman, waardoor Oranje vlak voor het eind de zege op Japan verspeelde. Maar aanvoerder Virgil van Dijk snapt het wel. Hij wist dat de Japanners zouden gaan aanvallen. En ook Koeman zelf heeft geen spijt van zijn keuze. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het noorden kan wat motregen vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Ook overdag kans op wat gemiezer, maar later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Leiders van over de hele wereld zijn blij dat er een deal is tussen Amerika en Iran. Zo zegt VN-baas Antonio Guterres dat het een cruciale stap is naar vrede in het Midden-Oosten. En Duitsland en Japan hopen vooral dat de straat van Hormuz snel weer open gaat. Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Bij nieuwe aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen. Onder andere hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten en drones. Ook is er stroom uitgevallen. In Polen zijn er straaljagers de lucht ingegaan, omdat er ook drones in de buurt van de Poolse grens zijn gezien. Actrice Letty Oosthoek is overleden. Ze speelde in veel verschillende films en series, maar was bij de meeste mensen toch vooral bekend van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom in Flodder. Ze speelde zowel in de bioscoopfilms als de tv-serie. Letty Oosthoek was 88 jaar. En de Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK, maar Amerika niet inkwam, hoeft zich geen zorgen te maken om zijn geld. De FIFA heeft laten weten dat hij volledig wordt uitbetaald. De scheidsrechter werd weggestuurd omdat hij volgens de Amerikanen misschien banden heeft met terroristen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Gemiddeld 4 keer per week zakken koeien en varkens door de vloer van hun stal en belanden in de mestkelder. En dat loopt vaak dodelijk af, zegt Wakker Dier in het AD. Dieren die in de mestkelder terechtkomen kunnen verdrinken of stikken in de giftige gassen. Wakker Dier wil nu dat er andere vloeren in de stallen komen. Bij veel incidenten op militaire kazernes is alcohol in het spel. Dat blijkt uit geheime stukken die Trouw heeft ingezien. Het gaat om wangedrag, vechtpartijen en ongelukken. Soms raakten daardoor ook mensen gewond. Vooral op feestjes gaat het vaak mis. Als er een vredesbestand komt in Oekraïne, dan moet het land binnen een jaar lid worden van de EU. Dat zegt een belangrijke buitenlandadviseur van het kabinet. Vorige week zei buitenlandminister Berendsen nog dat het kabinet terughoudend wilde zijn met het versneld toelaten van nieuwe landen. En een opvallend beeld in het stadion waar Oranje gisteravond gelijk speelde tegen Japan. Na de wedstrijd ruimden de Japanse supporters namelijk massaal het stadion op. Ze hadden zelfs hun eigen vuilniszakken meegenomen. Het is niet voor het eerst dat de Japanners dit doen. In de Japanse cultuur is netheid erg belangrijk. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het WK is niet geweldig begonnen voor het Nederlands elftal. Dat speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk kopte kort na rust 1-0 binnen. Nadat Japan op gelijke hoogte kwam, maakte Crescencio Somerville de 2-1 voor Oranje. Nederland leek lang te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakten de Japanners de gelijkmaker. De wedstrijd van Oranje werd ook door koning Willem-Alexander en koningin Maxima gevolgd. Dat deden ze samen met keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan. Zij zijn in Nederland voor een staatsbezoek. Sport verbroedert, schrijft het Koninklijk Huis, bij een selfie van Willem-Alexander met de Japanse keizer. Na maanden onderhandelen zijn Amerika en Iran er eindelijk uit. Er is een vredesdeal tussen de twee landen. Alle gevechten moeten stoppen, ook in Libanon. En ook de straat van Hormuz gaat weer open. De komende dagen vinden nog een paar gesprekken plaats en vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En vanaf vandaag is het speciale klimaatticket voor de trein te koop. Voor €49 per maand kunnen mensen deze zomer 2 maanden buiten de spits reizen met de trein. Het kabinet hoopt zo meer mensen uit de auto te krijgen. Er is veel animo voor de actie. Meteen om middernacht was de NS-website overbelast. En dan het weer van Weer Online. De dag begint bewolkt met hier en daar wat motregen, maar later breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: prijzen. Godverdikke.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Voel me zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Wie holt bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heert neemt alle soorten holt.
4: Dat moet korter.
3: Wie RTT heeft ze alle soorten holt.
4: Nee, korter.
3: Wie RTT heeft ze volle holt.
4: Korter.
3: Een bult holt, wie RTT.
4: Korter.
3: RTT holt.
4: Korter.
3: Holt.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ah, nee hè.
8: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
7: Ja, weer eens.
8: Nou, proef jij even.
7: Oh ja?
8: Ik heb net koffie gezet.
7: Lekker.
8: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
2: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
12: Could I please have your attention?
11: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Amerika en Iran hebben afgesproken dat de aanvallen in het Midden-Oosten stoppen. Ook in Libanon, maar Israël heeft nog niet gereageerd. Ze tekenen het akkoord vrijdag en dan moet de straat van Hormuz weer opengaan. Laat de olie stromen, zegt president Trump. Er is nog niks gezegd over de kernwapens die Iran zou ontwikkelen. Het was een heftige oorlogsnacht in Oekraïne. Rusland viel de steden Kiev en Kharkiv aan en daarbij zijn 9 doden gevallen. Ook is een historische kathedraal in het centrum van Kiev zwaar beschadigd. Een muur ligt eruit en het dak is afgebrand. Premier Sviridenko noemt het een brute aanval op het Oekraïense erfgoed. Als het misgaat op militaire kazernes is alcohol vaak de oorzaak. Dat haalt Trouw uit geheime stukken van Defensie. Het gaat dan om wangedrag, geweld en ongelukken. Vooral op feesten wordt het al gauw knokker als militairen te veel opkrijgen. Soms vallen daarbij zwaar gewonden. En bondscoach Koeman vindt de eerste WK-wedstrijd tegen Japan een topwedstrijd. Ook al werd het 2-2. Hij vindt dat geen slecht resultaat en zegt dat Japan wordt onderschat. De gelijkmaker viel vlak na zijn wissels, maar daar staat hij nog steeds achter. Onze volgende tegenstander, Zweden, won wel met 5-1 van Tunesië. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt ook geregeld een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn.
14: Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Mooi van Ethos.
11: Adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspits is begonnen met weinig bijzonderheden. Een file door een kapotte vrachtwagen, dat dan weer wel. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Dus ook Vliet en Rozenburg Centrum 6 kilometer. Een 10 minuten vertraging. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Dit zo langs de A12 Den Haag Utrecht bij hectometerpaal 51,2.
11: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister.

0: nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Joy Radio. Weer.
7: Eerst nog bewolkt met een beetje motregen, maar geleidelijk aan wordt het droog en vanuit het westen komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. Morgen is het warmer, maar er valt dan ook geregeld een bui. In de loop van de week gaan de temperaturen richting de tropische 30 graden.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen met weinig files en weinig bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Europoort tussen Spijkenisse en Rozenburg Centrum 4 kilometer. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. We flitsen langs de A12 Den Haag-Utrecht bij hectometerpaal 51,2.
6: Hits.

0: Beautiful.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Could I please have your attention?
18: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
19: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Rusland heeft zware aanvallen gedaan op Oekraïne en daarbij zijn zeker 9 doden gevallen. In de hoofdstad Kiev werd de kathedraal van een historisch klooster uit de 11e eeuw verwoest. Een brute aanval op ons erfgoed, zegt de Oekraïense premier. Ook de tweede stad, Kharkiv, lag zwaar onder vuur. Amerika en Iran hebben een akkoord gesloten. De aanvallen in het Midden-Oosten moeten stoppen, ook in Libanon. Maar Israël heeft er nog niks over gezegd. Ook zou er nog niks zijn afgesproken over Iraanse kernwapens. Vrijdag tekenen ze hun akkoord en volgens president Trump gaan er dan weer schepen varen door de straat van Hormuz. Koeien en varkens zakken te vaak door de stalvloer en belanden dan in de mestkelder waar ze soms verdrinken of stikken. Wakker Dier trok meldingen na en zegt in het AD geschrokken te zijn van de uitkomsten. Het gebeurt gemiddeld 4 keer per week. Echt vreselijk, zegt de club. En na het gelijkspel tegen Japan op het WK staat bondscoach Koeman nog steeds achter zijn wissels. Oranje stond 2-1 voor toen hij voor meer verdedigers ging en daarna viel de gelijkmaker. Volgens Koeman was dat gewoon pech. Zweden, onze volgende tegenstander, won van Tunesië met 5-1. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
21: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
22: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
23: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
24: Adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
25: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat veel minder file dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er zijn weinig bijzonderheden. Ja, natuurlijk gaten in de weg en drukte op de A2 Utrecht richting Den Bosch... geeft 17 kilometer file tussen Beest en Knoopend Empel. 20 minuten is de vertraging ongeveer. De rechterrijstrook is dicht. Werkzaamheden op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Wolvenga en Steenwijk Noord 4 kilometer file en een kwartier vertraging. N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de N14 en Wassenaar Centrum 2 kilometer file... Er is 1 rijstrook dicht door een ongeluk en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de A10 Watergraafsmeer Koenplein wordt geflitst bij hectometerpaal 4,1. A12 Den Haag Utrecht 51,2. A31 Leeuwarden Harlingen hectometerpaal 30,1.
24: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Voel mij zo free.
7: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
8: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
7: Wow, dit is echt nice.
8: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Lekker lang opladen, Kessie! Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
11: Hallo.
12: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
12: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
12: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
13: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
15: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
16: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
17: Ik werd echt goed geadviseerd.
16: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
18: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
16: Radio is krachtig en betaalbaar.
18: Het werkt echt.
16: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
19: Joy Radio. Weer.
20: Vanochtend is het nog bewolkt met soms nog een beetje motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen wordt het wat warmer, maar er zijn wel buien. En in de loop van de week gaan we richting de 30 graden.
19: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een minder drukke spits dan gebruikelijk op maandagochtend. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is de vertraging niettemin best wel groot. Tussen Beest en Knopend Empel 16 kilometer file. Meer dan een half uur vertraging. Ook door gaten in de weg. Daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Afrit Oosterbeek en Knopend Maandenbroek 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A32 Heerenveen richting Meppel moet verkeer bij Steenwijk Noord via de vluchtstrook, 4 kilometer file door asfalteringswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsen langs de A10, Watergraafsmeer, Koenplein 4,1, A12 Den Haag, Utrecht 51,2, A32 Leeuwarden-Heerenveen bij hectometerpaal 61,8. Hey.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onder tools. Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
12: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
13: Brussel Zuid.
12: Hé, nu al?
11: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Zie je nou wel, ze ruikt me.
15: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
17: Could I please have your attention?
16: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De overheid heeft zeker 20.000 ouders onterecht gecompenseerd in de toeslagenaffaire. Bronnen zeggen tegen NRC dat ze zonder dat dingen werden nagetrokken tienduizenden euro's kregen. Het ministerie zegt in een reactie dat niet zomaar na is te gaan hoeveel mensen onterecht geld hebben gekregen. Olie is goedkoper geworden na het nieuws dat Amerika en Iran een akkoord hebben en de Straat van Hormuz binnenkort weer open gaat voor olietankers. De olieprijs daalde bijna 5%. Honderden schepen liggen te wachten bij Iran. De meesten willen eerst weten hoe veilig het is voor ze weer gaan varen. Er zouden zeemijnen liggen. Marius Borkhøiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de gevangenis in. Er was ruim 7,5 jaar tegen hem geëist. Marius werd tientallen keren beschuldigd van onder meer verkrachting, huiselijk geweld en drugscriminaliteit. En president Trump werd dit weekend 80. En dat vierde hij met een aantal bloedige kooigevechten bij het Witte Huis. Er kwamen duizenden mensen op af. Wie won, mocht speechen. De sporters prezen Trump en eentje pakte het moment aan om te roepen dat Michelle Obama een man is. Die theorie doet het goed onder Trump-fans. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
20: Mm.
21: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
22: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
23: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
16: Joy Radio. Verkeersinformatie.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het was al niet zo'n heel drukke spits. Nu neemt het aantal files ook nog af. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het onverminderd druk tussen Beest en Knoopend Empel. Het staat vast over 15 kilometer. Het komt door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 40 minuten. En asfalteringswerkzaamheden zijn gaande op de A32 Heerenveen-Meppel. Verkeer moet via de vluchtstrook bij Steenwijk Noord 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Klitsen langs de A4 Rotterdam-Den Haag, hectometerpaal 71,9. A10, de Nieuwe Meer Amstel, 17,7. A32 Leeuwarden-Heerenveen bij hectometerpaal 61,8.
16: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even

0: makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
10: Ik werd echt goed geadviseerd.
9: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
11: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
9: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
9: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel 5 kilometer file. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsen langs de A15 Gorkum Nijmegen. Hectometerpaal 113,0. De A22 Beverwijk Velsen 14,7. A32 Meppel Heerenveen 7,9.
12: Hits only. Joy Radio.
14: It's a top of selector.

0: adverterenopderadio.nl. Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
4: klus onze tools. Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar €0,99. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
11: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
15: Bij Hema houden we echt van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël zegt dat het zich niet hoeft te houden aan het akkoord van Amerika en Iran. Die willen dat alle gevechten in het Midden-Oosten stoppen, ook in Libanon. Maar wij zijn niet ondergeschikt aan Amerika, zegt Israël. De aanvallen op Libanon zijn ook vanmorgen gewoon doorgegaan. Nederland vindt het akkoord een hoopvolle stap, zei buitenlandminister Berendsen. Hij zei ook dat Nederland klaarstaat om te helpen bij een internationale missie in de zeestraat bij Iran. Daar liggen misschien zeemijnen en die moeten worden opgeruimd om het weer veilig te maken voor olietankers. President Zelensky heeft gereageerd op de Russische aanval op een historisch klooster in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij noemt die een van de ergste aanvallen op christelijke cultuur. Volgens Zelensky laat Rusland ermee zien dat het oorlog wil blijven voeren. Hij roept de G7-landen op om de druk op Rusland op te voeren. En Marius Borkhebi, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, moet 4 jaar de cel in, heeft de rechter bepaald. Hij wordt verdacht van zeker 40 vergrijpen, waaronder meerdere verkrachtingen. Hij moet zijn slachtoffers bijna €60.000 schadevergoeding betalen. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk!
14: Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren kruis.
19: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
20: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met twee accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
21: Praxis.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Dit zo langs de A4 Amsterdam-Rotterdam, 48,9. De A6 Jouren-Ledenstad, hectometerpaal 282,5. A32 Meppel-Heerenveen, hectometerpaal 7,9.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je

0: Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op deradio.nl.
5: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
6: Ik werd echt goed geadviseerd.
5: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
7: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
5: Radio is krachtig en betaalbaar.
7: Het werkt echt.
5: Probeer het nu. Kijk op adverteren op deradio.nl.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
12: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Hallo.
16: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
15: Ja hoor.
16: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
15: Tuurlijk.
16: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
15: Ja.
17: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
18: Could I please have your attention?
19: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Russische aanval op een historische kathedraal in Kiev is verschrikkelijk, zegt buitenlandminister Berendsen. Hij vindt het een aanval op de identiteit van de Oekraïners en sowieso verwerpelijk om een niet-militair doel te bombarderen. De kathedraal hoort bij een klooster op de werelderfgoedlijst. Rusland ontkent de aanval. In Noorwegen is de zoon van kroonprinses Mette Marit veroordeeld voor verkrachting en zijn slachtoffers zijn opgelucht. Ze kunnen nu de zaak achter zich laten, zeggen hun advocaten. De zoon zelf heeft altijd ontkend en heeft herhaald dat hij vrij wil komen om bij Mette Marit te zijn. Die is ernstig ziek. Ook Engelse jongeren onder de 16 mogen voortaan niet meer op sociale media. Er komt een verbod, zei premier Starmer tijdens een persconferentie. Kinderen moeten zich gelukkig en veilig kunnen voelen. En sociale media zijn daarvoor niet de juiste plek, vindt hij. Starmer krijgt steun van het overgrote deel van de Britse ouders. En een goedkoop zomerabonnement voor de trein is zo'n succes dat de site van de NS steeds vastloopt of eruit ligt. Het abonnement is sinds vandaag te koop. Voor nog geen €50 per maand kan je de hele zomer reizen buiten de spits. Het is een van de maatregelen om mensen te helpen nu benzine zo duur is. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend nog bewolkt met soms een spat motregen. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het westen op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcrème?
22: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
23: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
24: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
23: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
26: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
27: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
29: Ik werd echt goed geadviseerd.
28: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
30: Het werkt echt.
31: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
32: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
33: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
32: Ja, werkt wel.
33: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Adverteren op de radio.nl. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olden Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olden Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
6: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
7: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
14: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: Ik werd echt goed geadviseerd.
14: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
16: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
14: Radio is krachtig en betaalbaar.
16: Het werkt echt.
14: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl,
2: jouw klus onder tools. Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteeropderadio.nl.
15: Could I please have your attention?
16: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De deal die op handen is tussen Amerika en Iran zou al snel invloed kunnen hebben op de benzineprijzen, schrijft het AD. Wie moet tanken zou volgens United Consumers tot morgen moeten wachten. Dan is de prijs misschien wel 5 cent lager. In België kost diesel vanaf morgen minder dan €2 per liter, voor het eerst in maanden. In de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is een lichaam gevonden, meldt Omroep West. Er kwam nog een traumahelikopter bij, maar de persoon was niet meer te redden. Ook in Sprangkapelle in Brabant is een dode gevonden. Die lag in een woning. Het is niet duidelijk of er een misdrijf is gepleegd. De Europese Unie gaat helpen in de jacht op Bolle Jos. Hij is in Nederland en België veroordeeld voor drugshandel en een liquidatie, maar zit in Sierra Leone en het lukt niet om hem uitgeleverd te krijgen. De EU gaat nu de druk opvoeren en dat kan bijvoorbeeld door hulpgeld stop te zetten, meldt de Telegraaf. En we hebben gisteravond massaal op onze telefoon gezeten in de nieuwe drinkpauzes op het WK voetbal. De rust was altijd al een populair scrollmoment en die tussenpauzes zijn erbij gekomen, zeggen providers. Het meest gezocht op Google was: hoe lang is Virgil van Dijk? En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wat warmer bij een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
23: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
26: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
25: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
27: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
25: Kijk op adverterenopderadio.nl.
28: Radioreclame werkt. Kijk op adverterenopderadio.nl.
29: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu, als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
8: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverteren op de radio.nl.
6: Joy Radio. Weer.
7: Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. In de avond is het overal nog een tijd zonnig. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wordt het nog wat warmer bij een mix van zon en wolken. In het oosten kan misschien nog een buitje vallen. Na morgen gaan we richting tropische

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: 90's, zeros en hits. Joy Radio.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Joy Radio.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Hits only. Joy Radio.
11: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als
15: een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
17: Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Could I please have your attention?
20: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er verschijnen steeds meer tentjes op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het zijn er nu al 16. Mensen die te laat aankomen voor de bus naar de nachtopvang overnachten noodgedwongen daar. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vinden het niet menswaardig om in zo'n tentje te moeten slapen. Het goedkope zomerabonnement voor de trein is een succes. Er zijn er al meer dan 20.000 verkocht. NS-topman Koolmees zegt dat een verlenging na de vakantie er nu niet in zit. Het wordt volgens hem dan gewoon te druk in de trein. Koolmees ziet wel iets in een kortingskaart die je ook in de bus, tram en metro kan gebruiken. Zuid-Holland zit in zijn maag met steeds meer bevers. Die graven zoveel holen en gangen langs het water dat er gevaar is voor oevers en dijken. De provincie wil meer schade zien te voorkomen. Afschieten mag niet zomaar omdat bevers beschermd zijn. Maar voor een probleembever kan een uitzondering worden gemaakt. En er loopt een onderzoek naar een scheidsrechter op het WK die gisteren VAR was bij Duitsland Curaçao, melden media. Hij maakte in beeld een handgebaar dat white power betekent. Een club die discriminatie in het voetbal bestrijdt, heeft bezwaar gemaakt en wil dat deze scheidsrechter wordt weggestuurd. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
15: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook, uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
25: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go
26: left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
27: Adverteren op de radio.nl.
28: Radioreclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
29: Het werkt echt.
28: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverterenopderadio.nl.
27: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
30: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
24: Zonnebrandcreme?
30: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
31: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak, ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
32: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
33: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Jouw ideale hitmix van de 90s, zeros en nu Joy Radio.
5: Kessie, keno, lekker lang opladen, Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
15: Ik werd echt goed geadviseerd.
14: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
16: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
14: Radio is krachtig en betaalbaar.
16: Het werkt echt.
14: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Joy Radio. Weer.
17: Vanmiddag is het droog en breekt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon door. In de avond is het overal nog een tijd zonnig. Het is 17 tot 20 graden. Morgen wordt het nog wat warmer bij een mix van zon en wolken. In het oosten kan misschien nog een buitje vallen.

Oh, check it out, baby. Make it hot. Bring the drama.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
1: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18. Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl,
4: jouw klus onze tools. Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
5: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Wat een geld.
9: 18.000, potverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
14: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
15: Praxis.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: Could I please have your attention?
19: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig. Bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen start met een lokale bui, later is er geregeld zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
24: OG's. Johan's Witgoed plus Johan's Elektra niet goed is...
25: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
26: Rook?
25: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
26: Nee, rook. Uit de meterkast.
24: Johan's Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
25: Zo, koffie?
24: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
27: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
28: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
29: Adverteren op de radio.nl.
30: Dankjewel.
29: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in-prijs. Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook, uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
8: Ik werd echt goed geadviseerd.
7: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
9: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
7: Radio is krachtig en betaalbaar.
9: Het werkt echt.
7: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Cassie, Keno, lekker lang opladen. Cassie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
13: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De parlementaire enquête over corona werd vandaag even emotioneel. IC-baas Schommers zei dat het nooit meer zover mag komen dat mensen alleen moeten sterven. Daarvoor zijn we niet op de wereld, zei hij. Tijdens corona waren de regels in verpleeghuizen zo streng dat mensen niet of nauwelijks bezoek mochten hebben. Twee mannen die werden opgepakt voor de explosie in Amsterdam-Osdorp blijven langer vastzitten. De derde komt vrij, maar blijft wel verdachte. Waarvan de drie precies worden verdacht is nog niet duidelijk. Intussen is het onderzoek bij de flat en de sportschool klaar, maar wat daaruit is gekomen is onbekend. De zoon van de kroonprinses in Noorwegen gaat in hoger beroep. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel, onder andere voor verkrachting. Hij heeft dat altijd ontkend. Hij wil intussen ook vrijgelaten worden om bij zijn moeder te zijn, prinses Mette-Marit. Die is ernstig ziek. En Feyenoord haalt Giovanni van Bronckhorst terug als trainer, meldt ESPN. Hij volgt Robin van Persie op. Die werd ontslagen door de nieuwe directie omdat de resultaten tegenvielen. Van Bronckhorst was al jarenlang trainer van Feyenoord en werd in 2017 kampioen.
15: En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Op veel plekken is het nu zwaar bewolkt, maar later vanmiddag komt daar verandering in als de zon zich laat zien. In Limburg is het een graad of 21, elders 16 graden, morgen wordt het warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
16: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Voel mij zo free.
19: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
19: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: voor 2,35. En AHA-vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
1: Adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Waardenburg en Knooppunt Empel nog 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via Knooppunt Del, de A2 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op onder andere de A2 Eindhoven naar Maastricht, de hectometerpaal 247,8 en de A58 Breda richting Tilburg bij 57,6.
1: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus, onze tools. Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.

0: 2000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Adverteren op de radio.nl.
11: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
12: Ik werd echt goed geadviseerd.
11: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
13: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
11: Radio is krachtig en betaalbaar.
13: Het werkt echt.
11: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
14: Joy Radio. Weer.
15: Vanmiddag is er eerst nog wat bewolking, maar uiteindelijk wordt het overal zonnig bij 16 graden aan zee tot 21 in Limburg. Morgen eerst een lokale bui, later is er ook weer geregeld zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. En richting het weekend wordt het nog warmer met op vrijdag kans op onweer.
14: Joy Radio. Verkeersinformatie.
16: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Zaanstad richting Hoorn, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid, 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A27, Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en dit zorgt voor een half uur vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A35 Almelo richting Enschede. Tussen Delden en Enschede West nog 20 minuten vertraging. En tot slot op de N250 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers gemeld.
14: Hits.

0: Jolibel.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000, godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
14: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
15: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
16: Brussel-Zuid.
15: Hé, nu al?
14: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
1: Ah, nee hè.
17: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
17: Nou, pof jij even?
1: Oh ja?
17: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
17: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
21: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Could I please have your attention?
23: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
24: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. In Zeeland is de feestelijke heropening van een belangrijk stuk weg afgelast, meldt de regionale omroep. Op dezelfde weg in Zeeuws-Vlaanderen, maar dan verderop, was vorige week het dodelijke ongeluk met kinderen die naar een schoolkamp fietsten. Zo'n openingsmoment vindt de provincie daarom niet gepast. Er is iemand opgepakt voor de verdwijning van een man uit Dronten. Hij werd voor het laatst gezien toen hij 2 jaar geleden op zijn fiets naar het bos reed. Hij had er een afspraakje met iemand via een dating-app. En de politie denkt dat hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. President Trump komt met hoopvol nieuws over de zeestraat van Hormuz. Hij zegt dat de eerste schepen en olietankers daar in beweging komen. Al is een bewering moeilijk te controleren. Amerika en Iran zouden afgelopen nacht een vredesakkoord hebben bereikt. Daar moeten vrijdag de handtekeningen worden ondergezet. En de nieuwe regels op het WK voetbal zijn ook van invloed op het plasgedrag van Nederlandse fans. Ze gingen gisteravond massaal naar de wc tijdens de 2 drinkpauzes van het Nederlands elftal in Japan, merkte waterleverancier Vitens. Maar er waren ook mensen die niks wilden missen en pas na de wedstrijd naar de wc gingen. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En het wordt warmer dan vandaag. Er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
0: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Bij mij, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
26: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
27: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oude Rijn en Knobbert Lunette een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ter hoogte van Noorderloos kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 tenslotte Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 13,3. En op de A16 Rotterdam en Breda bij 45,6.
26: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 per se gratis. Alle Nivea, ook 1 per se gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
13: Mm.
14: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
16: Ik werd echt goed geadviseerd.
15: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
17: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
15: Radio is krachtig en betaalbaar.
17: Het werkt echt.
15: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
18: Joy Radio. Weer.
19: Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En er is een kleine kans op een bui. Later deze week wordt het steeds warmer, met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Of meer, vooral vrijdag moeten we daar rekening mee houden. Dan wordt het tropisch.
18: Joy Radio. Verkeersinformatie.
20: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits begint langs per zeker op gang te komen. De volgende files vallen op de A12 Utrecht richting Arnhem. En knopen u net bij de wegwerkzaamheden een klein half uur vertraging. De A32 Heerenveen richting Meppel tussen Wolvega en Steenwijk Noord 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een wegafsluiting. De N50 Emmeloord richting Zwolle bij de Ramspoelbrug is de weg dicht. Er was een ongeluk. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat tot vanavond 10 uur duren. En tenslotte valt ook op de N207 Hillegom richting Bergambacht voor de aansluiting met de A11 ook weg. N11, ook wegwerkzaamheden. Er staat 3 kilometer file met ruim een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt 2 snelheidscontroles. De A28 op de beginnen Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 118,0. En de A73 Maasbracht Nijmegen bij 29,2.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
8: Samen delen we Oranje.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op de radio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
12: We waren binnen no time uitverkocht.
11: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
14: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverterenopderadio.nl.
15: Could I please have your attention?
14: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. 2 mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun 2 jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië. Maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker. En de Tunesische bond is er nu wel klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zon en droog. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. Het is dan warmer dan vandaag en er is een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden. Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
20: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
23: Dat gaan we vieren.
22: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
24: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
25: Joy Radio. Verkeersinformatie.
26: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht, vertraging een kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, te hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 14,4 en de A28 Groningen-Zwolle bij 118,0.
25: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.

0: autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goor in Nieuw-Heden. Wie holt van holt?
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Jouw radio kan.

0: is? Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Het werkt echt.
2: Radioreclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
9: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
8: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
10: Mijn klanten herkenden mijn bedrijf op de radio.
8: Kijk op adverterenopderadio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
8: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
10: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
8: Radio is krachtig en betaalbaar.
11: Het werkt echt.
8: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Joy Radio. Weer.
12: Op steeds meer plaatsen zon en maximaal 21 graden. Morgen begint met bewolking, maar ook dan wordt het uiteindelijk zonnig. En er is een kleine kans op een bui. Later deze week wordt het steeds warmer, met temperaturen die richting de 30 graden gaan. Of meer, vooral vrijdag moeten we daar rekening mee houden. Dan wordt het tropisch.
2: Joy Radio. Verkeersinformatie.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt nog altijd rustiger dan gebruikelijk op maandag. De meeste files zien we in de Randstad. En dat het rustiger is op de weg, heeft ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt op de weg is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Den Haag. Voor Roelofarensveen 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Een stukje verderop dezelfde A4. Tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is ook dicht. Het verkeer kan er langs via de rechte parallelbaan, maar dat kost je ook nog eens een kwartier. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux bijna 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte is het erg druk, of is het langzaam rijden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette staat 5 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,9. En de A4 Amsterdam Den Haag bij 13,5.
2: Hits.

0: when I spent the summer on you.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroe.nl.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Adverteren op de radio.nl.
14: Could I please have your attention?
13: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. De man die vastzit voor het dodelijke ongeluk in Zeeland moet morgen naar de rechter. En dan wordt waarschijnlijk bekend waar hij precies van verdacht wordt. Hij vloog donderdag uit de bocht op een provinciale weg. Hij schepte een klas die op de fiets op schoolkamp was. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. 2 mannen uit Den Bosch hoeven niet terug de cel in, ondanks dat ze hun 2 jonge pleegzoons seksueel hebben misbruikt en zich ook vergrepen aan de hond. Ze zijn veroordeeld, maar de tijd dat ze in voorarrest hebben gezeten is wat de rechter betreft genoeg. En ze krijgen daarmee een veel lagere straf dan waar justitie om had gevraagd. In Den Haag is 26 jaar cel opgelegd aan een Syriër die als beul werkte voor het regime van de gevallen dictator Assad. Hij verhoorde opgepakte demonstranten die hij martelde en verkrachtte. Uiteindelijk vluchtte hij naar Nederland. 2,5 jaar geleden werd hij opgepakt toen zijn slachtoffers hem hadden herkend. En Oranje speelt op het WK over 1,5 week tegen Tunesië, maar hun bondscoach zit dan niet meer op de bank. Volgens Tunesische media is hij ontslagen na het kansloze verlies afgelopen nacht tegen Zweden, 5-1. In de voorbereiding ging het ook al niet lekker en de Tunesische bond is er nu wel klaar mee. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op veel plaatsen zonnig en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui. En het is dan warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
18: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knobbel Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo. Bij Hengelo Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. De vertraging nog wel 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt een snelheidscontrole op de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 58,7. En op de A28 Groningen-Zwolle bij 118,1.
18: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo!
9: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Geen zorg.

0: Op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
1: Ik werd echt goed geadviseerd.
0: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
2: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
0: Radio is krachtig en betaalbaar.
2: Het werkt echt.
0: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Joy Radio. Weer.
4: Vanavond zijn er wolkenvelden, maar er is ook veel ruimte voor de zon. Later in de avond en nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de loop van de nacht stijgt de kans op een bui. Het wordt 7 graden in het noordoosten en 13 in het zuidwesten. Morgen veel warmer dan vandaag en afgelopen weekend. We beginnen de dag met wolken en een kleine kans op een bui. Maar in de loop van de dag wordt het weer zonnig.
3: Joy Radio. Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verliep zo rustig deze maandag. En er zijn nog slechts een paar files open. In totaal hebben we nog 30 kilometer file. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Voor Knobbert Lunetten nog 5 kilometer met 10 minuten op. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk nog een kwartier vertraging. En tenslotte valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de N11 een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A12 Den Haag richting Utrecht bij hectometerpaal 58,7. Hey.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Oh, wat een goal!
2: Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Adverteren op de radio.nl.
10: Could I please have your attention?
9: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amerika en Iran hebben een deal ondertekend. Die moet een einde maken aan de blokkade van de zeestraat van Hormuz, die al maanden dicht is voor olietankers en de benzineprijs flink opdrijft. In de deal is verder afgesproken dat Amerika stopt met het blokkeren van Iraanse havens. Vrijdag is er een feestelijk moment. Na vandaag zit er niemand meer vast voor de rellen een paar dagen terug in Wijk bij Duurstede. De 5 mannen die nog vastzaten worden vanavond vrijgelaten, maar blijven nog wel verdachten. Bij het gemeentehuis in Wijk bij Duurstede werd van alles kapot gemaakt. Aanleiding voor het geweld was een geplande asielopvang. Hongarije heeft een nieuwe wet aangenomen over de ambtstermijn van een premier. Die is nu afgebakend op maximaal 8 jaar. De verandering moet voorkomen dat een premier eindeloos aan de macht kan blijven. Zo hield oud-premier Viktor Orbán het maar liefst 16 jaar vol. En dat wil Hongarije niet meer. En presentatrice Welmoet Zijtsma, onder andere bekend van Goedemorgen Nederland, stapt van WNL over naar RTL. Daar krijgt ze vanaf begin volgend jaar een eigen late-night talkshow. Zijtsma gaat die afwisselen met het nieuwe programma van Renze Klamer. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer, met vanavond op veel plaatsen al zon en droog. Morgen eerst wolken en een kleine kans op een bui, maar het wordt dan opmerkelijk warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden.
3: Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Joy Radio. Verkeersinformatie.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Op twee plekken nog wel bijzonderheden. De N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij de Ramspoelbrug is een ongeluk gebeurd vanmiddag al. De weg is nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Meppel over de A7 en de A32. En de N305 Dronten richting Almere. Voor Zeewolde 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ritsmeister meldt de snelheidscontrole op de A28 Groningen richting Zwolle bij hectometerpaal 118,1.
17: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Radioreclame. Bewezen succesvol en betaalbaar.
9: Het werkt echt.
8: Geef jouw naamsbekendheid ook een boost. En kijk op adverterenopderadio.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?

0: perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverteren op

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Wim T. Schippers is overleden. Hij stond bekend als eigenzinnig kunstenaar en mediamaker. En we kenden hem natuurlijk ook van Sesamstraat, waarin hij de stem deed van Ernie. En verder maakte hij legendarische radioprogramma's als de Barend Servet Show en Ron Flon Flon. Schippers was 83. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen. En volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. In Friesland zijn duizenden hardlopers bang dat de marathon van Sneek komend weekend wordt afgelast. De gemeente heeft de vergunning ingetrokken vanwege het EHBO-plan om de marathon veilig te laten verlopen. Het plan is namelijk gemaakt door een veroordeelde nepambulancebroeder uit Groningen. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, Marius, wil in afwachting van zijn hoger beroep worden vrijgelaten, maar dat kan hij op zijn buik schrijven. De rechter heeft het verzoek afgewezen. Marius kreeg eerder vandaag te horen dat hij 4 jaar de gevangenis in moet voor 2 verkrachtingen en een mishandeling. Het weer nu van Weer Online. Stapje voor stapje gaan we weer terug naar zomersweer. Dat is morgen in de loop van de dag te merken als de wolken verdwijnen en de zon gaat schijnen. Er is een kleine kans op een bui en het is warmer dan vandaag. En dat was het nieuws van het ANP.

0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Breng je bedrijf of product snel, effectief en professioneel onder de aandacht van onze luisteraars. Kijk op adverteren op de radio.nl. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
13: Ik werd echt goed geadviseerd.
12: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
14: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
12: Radio is krachtig en betaalbaar.
14: Het werkt echt.
12: Probeer het nu. Kijk op adverteren op

0: myself, can't stop playing with myself, and it's becoming a problem.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijs koffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet... en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken... en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
11: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Kunstenaar en mediamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij was de bedenker van Barend Servet en Chef van Oekel... en deed ook de stem van Ernie in Sesamstraat. Als kunstenaar maakte hij een pindakaasvloer... die gekocht werd door een museum... en een theatervoorstelling met afgekeurde politiehonden. Schippers was 83. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een opstootje geweest. Een groepje asielzoekers kreeg ruzie met elkaar. Zeker twee van hen moesten van de politie op de grond liggen... en één is afgevoerd. Het aanmeldcentrum zit overvol... en hulporganisaties waarschuwen daarom al langer voor oplopende spanningen. Gisteren nacht was er een grote brand bij een haringgroothandel in Scheveningen... en volgens Omroep West lijkt het een ongeluk. De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de brand is aangestoken. Het vuur zorgde voor veel rook en er was ook een explosie. Tientallen mensen moesten hun huis uit. En een stunt van Kaapverdië op het WK voetbal. Het speelde met 0-0 gelijk tegen Spanje. Met grote sterren als Lamine Yamal van Barcelona. Kaapverdië had de wedstrijd zelfs kunnen winnen... door een grote kans in de slotfase. Bij Kaapverdië deden vier spelers mee die in Rotterdam zijn geboren. Het weer nu van Weer Online... Het is droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten, 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort... zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht... bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje.

0: Zo kan jij weer even door. Optimaal proteïne extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
9: Ik werd echt goed geadviseerd.
8: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
10: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
8: Radio is krachtig en betaalbaar.
10: Het werkt echt.
8: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

It is deep, I think. When we fall.

0: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
1: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
2: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.

0: prijsgetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverterenopderadio.nl.
2: Could I please have your attention?
1: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Goed nieuws voor Europese vliegtuigpassagiers. Ook de komende jaren krijgen ze geld terug wanneer hun vlucht meer dan 3 uur is vertraagd, maximaal €600. De compensatieregeling lag onder vuur, maar na jaren discussie hebben de EU-landen besloten om er niks aan te veranderen. In Ter Apel wachten ook vanavond weer tientallen asielzoekers bij de ingang van het aanmeldcentrum. De spanningen liepen daarbij zo hoog op dat er is gevochten en de politie ingreep. Hulpverleners waarschuwen al langer dat de lontjes steeds korter worden, nu de situatie bij het overvolle aanmeldcentrum maar niet verbetert. In Nunspeet op de Veluwe is een vrouw met haar Porsche dwars door de muur van een supermarkt gereden. De auto kwam terecht naast de zelfscankassa's. De schade is enorm, maar daar raakte niemand gewond. Het gaat om een ongeluk. Waarschijnlijk ging het mis tijdens het inparkeren. De VPRO is geschrokken van het nieuws dat Wim T. Schippers is overleden. Hij heeft veel voor ons betekend door de manier waarop hij de samenleving probeerde te ontregelen met zijn programma, zegt de VPRO. Schippers was 83 jaar. Hij zei ooit dat geboren worden onzin is, maar doodgaan nog onzinniger. Het weer nu van Weer Online. Droog en wisselend bewolkt. Vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. En morgen wordt het maximaal 25 graden. En er is dan ook een kleine kans op een bui. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
1: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
9: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: adverterenopderadio.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
4: Zie je nou wel, ze ruikt me.
5: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Radioreclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette gaat dit weekend naar Rotterdam, waar een monument voor Molukkers wordt onthuld. De NOS meldt dat hij misschien excuses gaat maken voor hoe ze behandeld werden. Nederland beloofde in 1951 dat de Molukkers weer terug konden en een eigen staat zouden krijgen, maar daar kwam niets van terecht. De marathon van Sneek komende zaterdag gaat niet door. De marathon kwam in opspraak omdat het plan voor de EHBO was opgesteld door iemand die deed alsof hij een ambulancebroeder was. De gemeente trok erop de vergunning in omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Paul Hane is verdrietig dat zijn vriend en collega Wim T. Schippers is overleden. Ze werkten bijvoorbeeld samen in Sesamstraat, waar ze de stemmen van Bert en Ernie deden. Ze waren meer dan 50 jaar bevriend. Premier Jette heeft ook gereageerd op het overlijden van Schippers. Nederland is een multitalent kwijt, zegt hij. En het is groot feest in Rotterdam. De Kaapverdische gemeenschap daar viert dat hun elftal met 0-0 gelijk heeft gespeeld tegen voetbalgrootmacht Spanje. Honderden mensen toeteren en zwaaien met vlaggen. Er wonen veel Kaapverdiërs in Rotterdam. 6 Kaapverdische spelers zijn er geboren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en wisselend bewolkt. Het wordt vannacht 7 graden in het noordoosten en 13 in Zeeland. Morgen wordt het maximaal 25 graden en er is dan ook kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
8: Ik werd echt goed geadviseerd.
7: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
9: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
7: Radio is krachtig en betaalbaar.
9: Het werkt echt.
7: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Mega goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas, 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een supermarkt in Gouda is iemand neergeschoten. Omstanders zeggen tegen de Telegraaf dat het slachtoffer een kind op een fatbike is. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er zou meerdere keren zijn geschoten. En de dader wordt nog gezocht. Premier Jette houdt komende zondag een toespraak bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Wat hij daarin gaat zeggen is nog geheim. Er gaan geruchten dat hij excuses gaat aanbieden voor de behandeling van de Molukkers die hier in de jaren 50 naartoe kwamen. Meldingen van geweld en discriminatie tijdens de World Pride in Amsterdam komende zomer worden met voorrang opgepakt door de politie, dat zegt burgemeester Halsema. Ook komt er een campagne om mensen aan te moedigen om aangifte te doen. De World Pride begint op 25 juli en duurt 2 weken. Ook voor België is het WK nu echt begonnen. En ook voor onze zuidenburen begon het stroef. Ze speelden met 1-1 gelijk tegen Egypte. Na de eerste helft stond België achter, maar dankzij een eigen doelpunt van Egypte houden de Rode Duivels toch nog een punt over aan de wedstrijd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima liggen tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Oh, nee hè.
13: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, proef jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Streekt. Adverteren op de radio.nl. Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Rotterdamse wijk Sjaarloos is een peuter zwaar gewond geraakt nadat hij vanaf de tweede verdieping uit het raam viel. Het jongetje van 2 werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Vliegtuigmaatschappijen mogen straks geen extra geld meer vragen aan mensen die alleen handbagage meenemen. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Wel mogen ze korting geven aan mensen die dat niet doen. Verder blijven luchtvaartmaatschappijen verplicht om een vergoeding aan te bieden bij vertraging en moeten ze meer doen als mensen een overstap missen. Ook nu er een vredesdeal ligt, blijft het Israëlische leger actief in Libanon, Gaza en Syrië. Dat zegt premier Netanyahu. Hij zegt dat Israël veiligheidszones nodig heeft om het land te beschermen. Wel is Netanyahu blij dat er een akkoord is. Israël is ermee gered van nucleaire uitroeiing door Iran, zegt hij. En de FIFA mag de oude vlag van Iran op het WK verbieden, heeft een Amerikaanse rechter besloten. Het gaat om een vlag van voor de Islamitische revolutie in de jaren 70. Die wordt gebruikt door tegenstanders van het huidige Iraanse regime. Iran speelt vannacht om 3 uur hun eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en af en toe bewolkt. De minima ligt tussen de 7 en 13 graden. 'S Ochtends kan in het binnenland nog een bui vallen. Daarna breekt de zon door. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

workaholic.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van der Oorschot. In Amerika is een bommenwerper van de luchtmacht neergestort. Dat gebeurde kort na het opstijgen van een vliegveld in Californië. De luchtmacht vreest dat alle 8 inzittenden zijn omgekomen. Het vliegveld is na de crash direct gesloten en alle vluchten worden omgeleid. In Sleeuwijk is een man zwaar gewond geraakt die met zijn auto van de weg raakte. Volgens Omroep Brabant viel hij met auto en al 10 meter naar beneden vanaf een hoge dijk. De brandweer heeft hem naar boven moeten takelen. Daarna is hij door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De auto is totaal los. De marathon van Sneek gaat niet door, die zou komende zaterdag zijn. Het EHBO-plan was opgesteld door een man die deed alsof hij een ambulancebroeder was. Omdat de veiligheid niet gegaan